0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam,
2: Jam FM.
4: Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 20 graden.

0: van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 20.

is a better song waiting for you this summer. This is Jam.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 20.

music first. Always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee, windkracht 6.

nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Ondernemer.

0: meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet waren gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: now, right here on Jam FM.
1: Jam FM.
2: This cut is fresh.

0: All-Star Fresh. Neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Aanstaande zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en 2 vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop. En wethouder bezoekt Old Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van Old Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat Old Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
7: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
14: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Patijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is ons thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. In Den Haag vinden vandaag 2 demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld naar het Malieveld. En tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten vandaag met het verfilmde waargebeurde verhaal over de 72 uur voorafgaand aan D-Day in de oorlogsfilm Pressure. Geen film waarbij jonge militairen aan flarden worden geschoten, maar een verhaal waarbij iedereen klaarstaat om bij Normandië Europa te gaan bevrijden. Maar het weer lijkt niet helemaal ideaal te zijn en omdat buienradar nog niet is uitgevonden, wordt meteoroloog James Stack gevraagd op korte termijn een weerbericht aan generaal Eisenhower aan te leveren voordat de operatie D-Day van start kan gaan. Een besluit dat de operatie kan maken of breken en dus een enorme druk op onze meteoroloog legt. En waar er inderdaad vast naar het weer is gekeken voor D-Day, neemt de Hollywood-saus die over de film is gegoten wel erg grote vormen aan en is het de vraag in hoeverre de geschiedenis hier geen geweld aan wordt gedaan. De film Pressure is desondanks vanaf 14 jaar te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de film Runner. Dit verhaal draait om de oud-militair Hank Malone. Hij krijgt een spoedopdracht om koerier Ben Bishop te begeleiden met het vervoeren van een donornier voor een jong, kwetsbaar meisje dat dringend een niertransplantatie nodig heeft. Maar een gevaarlijke misdaadorganisatie heeft hier lucht van gekregen en is ook zeer geïnteresseerd in een donornier die op de zwarte donornierenmarkt wel wat gaat opleveren. Je begrijpt het al, onze oud-militair blijkt toch heel goed van pas te komen als hij er alles aan moet doen om de nier zonder kogelgaatjes in de operatiekamer te krijgen. De film Runner werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Pressure over het weerbericht op D-Day of de film Runner over een gevaarlijk orgaantransport. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
1: Feel the summer energy.
0: The magic of Jam FM.
1: This is Jam.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
8: En daarmee is het zaterdagmorgen geworden, even na 10 uur op 19 september 2026. Met in de studio, live and available, Simone met de headlines voor het nieuws na 10 uur.
9: Campagne wijst op risico opvoeren e-bikes en fatbikes. En aanvraag kindpakket 2026-2027 geopend.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere twee jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russisch olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Campagne wijst op risico's op voor e-bikes en fatbikes. En aanvraag kindpakket geopend voor 2026-2027. Mijn naam is Simone Duineveld. De regionale campagne Het kan hard gaan is onlangs van start gegaan op het Herman Wesseling College in Amstelveen en duurt tot 7 oktober. De campagne wijst jongeren en hun ouders op de gevolgen wanneer een e-bike of een fatbike is of wordt opgevoerd. Een boete van €320, in beslagname of niet verzekerd zijn, behoren tot de risico's wanneer je op een te snelle bike rijdt. Ook is deze actie bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat het aantal jongeren tussen de 12 en de 17 jaar en op de spoedeisende hulp belanden is verzesvoudigd. Ook ouders worden opgeroepen om in gesprek te gaan met hun kind over de risico's van het opvoeren van deze fietsen, daar zij niet altijd op de hoogte zijn hoe hard hun kind rijdt. Dit kan namelijk ook gevolgen hebben, bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid en verzekering. Het advies luidt: ouders, controleer het voertuig op snelheid en welke risico's het opvoeren met zich meebrengt. Amstelveense gezinnen met een laag inkomen kunnen een kindpakket aanvragen voor het schooljaar 2026-2027. Het gaat om een geldbedrag per kind voor bijvoorbeeld schoolkosten, sport, culturele activiteiten, internet of een laptop. Kinderen in Amstelveen moeten volop mee kunnen doen op school bij bijvoorbeeld sport, cultuur en andere activiteiten, aldus de wethouder. Een regeling wordt bewust eenvoudig gehouden, zodat ouders makkelijk kunnen regelen wat hun kind nodig heeft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM en lees je op de website jamfm.nl.

0: The Good Times, hier bij Jam FM op de zaterdagmorgen. De datum en de tijd hadden we je al ruimschoots medegedeeld. Waar het nog niet dat we de zendmast voor je zijn ingeklommen. Althans, we. Nou, ik. Daarbovenop geconstateerd dat het 18 graden op dit moment is, met een gevoelstemperatuur van 1 graad kouder op 17. Vandaag wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. En in het zuiden van Nederland hoort bij het nieuws zelfs nog 22 graden. Als je dan in de zon uit de wind zit, kan het heel aardig zijn om daar te bivakeren, met een mooi woord gezegd. Simone, we zijn een maand verder. Ik kan me van 14 dagen geleden herinneren dat ik in de Food Fair van Bovenkerk ben geweest. Dat was heel leuk. 15 kramen met 15 Europees verschillende gerechten. En ook nog een Surinaams gerecht zat er tussendoor. En dat voor 5 euro met de consumptie erbij. Dan denk ik, Nederland is soms echt nog hartstikke leuk om daartoe te gaan en je buik nog aardig rond vol te krijgen.
1: Surinaams, heb je een lekkere rotti gegeten?
0: Dat stond er tussendoor. Maar er waren van buff bourguignon tot pizza. Het was allemaal zo verschillend. En ik kwam meer voor het contact maken met mensen uit de buurt. En dat was hartstikke leuk. Ik heb leuke gesprekken gehad. En wat lekkers erbij gedronken. Dus het Surinaams heb ik voorbij gegaan.
1: Oh, oké. Okay. Ja, heerlijk hè, zo'n rotti.
0: Ja.
1: Met ei en kousenband en heerlijk.
0: Nou, heb jij nog een hoogtepunt van de afgelopen maand?
1: Nee, ik heb geen hoogtepunt.
0: Start me tot 12 uur. Simone en ondergetekende zijn bij je met nieuws en wetenswaardigheden, leuke gesprekken en interviews. Proberen we er voor jou van te maken. Zo direct Sanne Drieman in gesprek. Zij is mede-organisatrice van de Sportweek in Amstelveen. En dat is afgelopen week gestart onder toezicht oog van de wethouder. Daar weet ze alles over te vertellen en wat er de komende week staat te gebeuren. Verder hebben we dan nog ook de gebruikelijke
2: items. Vandaag de dag.
1: Ja, er zijn heel veel gebeurtenissen vandaag de dag. Onder andere praat als een piraat dag. Tja, hoe doe je dat? Als een piraat praat is vooral een kwestie van rauw stemgeluid en 17e eeuwse scheepstermen en een flinke dosis bravoer. En dat is ooit in 1995 gestart als grap in Amerika. En het is nu wereldwijd bekend. En we gebruiken in het Nederlands vaak een mix van plat Amsterdams en Zeeuws accent gecombineerd met ouderwetse zeemanstaal.
0: Dus je hebt een tweede talent.
1: Ik kan heel veel noemen ze dat?
0: Plat Amsterdams praten.
1: Plat Amsterdams praten, ja, als het moet.
0: Oké.
1: Okay,
0: dan vandaag ook.
1: Ja, het is vandaag ook de Wereldstamceldag, Donordag. En ook is het de dag van de diëtist. En tevens is het de internationale dag van de rode panda. En als laatste Europese dag voor de psychomotoriek. En wat betekent dit? Ja, bewegen en nadenken zijn heus niet altijd twee compleet verschillende dingen. En vaak wordt beweging of sport gebruikt om juist het brein te blijven stimuleren. Niet alleen fysiek, maar ook op mentaal vlak. En dat is precies wat psychomotoriek is. En dat is precies wat er centraal staat vandaag op 19 september.
0: Jam FM, always smooth and funky.
2: Vandaag in het verleden.
1: Ja, vandaag 19 september in 1783. De luchtballon wordt uitgevonden door twee Franse broers. En in dat jaar was er een demonstratie in Versailles voor Lodewijk de 16e. Ja, met wel heel bijzondere passagiers. Namelijk een schaap, een haan en een eend. Nou, dat was een hele bijzondere demonstratie van de luchtballon.
0: Ik hoop dat ze geen ruzie boven in die tent hebben gekregen.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. En ook op 19 september in 1982. Scott Vaughan zet het eerste Emotion, dat is dus die icoontjes, op een online bullet in boord. En dan in 1991 de ontdekking van de Uchi, de ijsmummie die door twee Duitse toeristen werd ontdekt. En eerst dacht men dat het ging om een moderne bergbeklimmer die onlangs was verongelukt, maar het was een man die zo'n 5300 jaar geleden in de zogenaamde kopertijd leefde. En omdat het lichaam was bedekt met sneeuw en ijs, is het daarom zo goed bewaard gebleven. En ben jij nu nieuwsgierig geworden en wil je ook deze mummie bekijken? Dan kan je dat doen in het Archeologisch Museum in Bolzano in Italië.
0: Dat is meer in de noordkant van Italië. Wie weet als uitstapje van je komende wintersport als je dat in de planning hebt.
2: Vandaag in het nieuws.
1: Ja, de A10 West naar de A4 richting Schiphol, die is dicht. Van vrijdag 18 tot maandag 21 september is de verbinding A10 West richting A4 Schiphol afgesloten. En morgen is de Dam tot Damloop vanaf 11 uur. Zet je radio aan op Jam FM en kijk naar TV Noord-Holland voor het verloop van de feestelijkheden. En dit jaar voor de lopers is er meer muziek, vooral na de eitunnel.
0: Ja, daar hadden de hardlopers van de afgelopen jaren om gevraagd dat als je de eitunnel uitkomt, dan is het zo'n doodsgebied in Zaandam-Zuid. Daar word je niet vrolijk van.
1: Vandaar dus, dat het nu meer muziek is. Mooi. En dan ook de Arena-tunnel is regelmatig in beide richtingen gesloten voor onderhoud.
0: Heel erg. Dan kom ik toch hier uit de buurt. En dan dacht ik, Arena-tunnel?
1: Ja,
0: nog nooit van.
1: Dat is ook niet.
0: Nee.
1: Waar is die?
0: De voetbalarena.
1: Ja?
0: Van waar Ajax boven speelt, daaronder is een tunnel. En dat noemen ze de Arena-tunnel.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Maar goed, oké. Okay. En de eerstvolgende keer dat de tunnel gesloten is, is op maandag 21 september van 8 uur in de avond tot middernacht.
0: Ja, dus dat valt mee. Aanstaande maandagavond, dat tijdstip. Nou, we hebben alle wetenswaardigheden gehad. Als het goed is, zit Sanne Drieman bij de telefoon klaar, want die hebben we zo direct voor een goed sportief gesprek.
3: Jam FM. New music.

0: klanken van Mellow Moods, getiteld Pressure Point, hier bij Jam FM op de zaterdagmorgen. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan Sanne Drieman. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat klinkt al heel bijzonder wakker. Actief ondernemend voor de sportweek. Hoe vroeg stond jouw wekker vanochtend?
1: Ja, mijn wekker stond al om 6:15.
0: Goeiedag. Dat doe je niet dagelijks, neem ik aan. Maar voor dit feestelijk evenement heb je dat graag gedaan. Want je bent al een paar dagen in touw voor de sportweek die in Amstelveen wordt georganiseerd. Dat is afgelopen donderdag van start gegaan, als ik het goed heb.
1: Nee, afgelopen vrijdag zijn we van start gegaan. En we begonnen met de 10-10. Bij de Roelof Venema zijn we geweest en bij de Mio Mondo. Dus dat is om 10:00 ochtends op vrijdag zijn we begonnen. Maar de officiële start was pas vrijdagmiddag. Oh. Met Amstelveen Dance.
0: Oké, en wat kwam daarop af op het Amstelveen Dance gebeuren? Qua muziekstijl en publiek?
1: Nou, we hadden verschillende dansoptredens en workshops waar je aan mee kon doen. Dus we hadden van rolstoel dansen, Bollywood dansen was er, salsa was er, Mittelmeier was er met Zumba, maar ze waren er ook met Latin. We hebben street dance gehad. Dus je kon elke 20 minuten was er een andere dansstijl waar je een workshop in kon doen.
0: En dat is speciaal voor de jeugdige geïnteresseerden? Of is het Amstelveen-regio, Amsteland breed voor mensen die daar interesse in hadden?
1: Voor iedereen die er interesse in hadden. Dus er stonden ook inderdaad gezinnen, maar er stonden ook heel veel ouderen lekker mee te dansen. Dus het was een heel erg groot publiek wat erop afkwam.
0: Dat is inderdaad een veelzijdigheid van dansinformatie. Er staat nog meer te gebeuren, maar daarover wil ik je naar de volgende plaat graag wat verder over horen als toelichting.
1: Ja, helemaal goed.

0: Muziek van Dabeul en featuring Holly Broen. Hier bij Jam FM en aan telefoon Sanne Drieman. Sanne, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er zeker nog, absoluut.
0: Is het voor de zaterdag al begonnen qua sportactiviteiten of staat dat later vandaag op het programma?
1: Nou, we beginnen over een half uurtje. Beginnen we met Amstelveen on Wheels. En daar hebben we een dikke bandenrace. Je kan komen dansen in de rolstoel. Je kan een parcoursje doen. Je kan komen schilderen. Op allemaal funbikes kan je komen. Dus nee, we hebben genoeg te doen vandaag. Dat is in het Oude Dorp.
0: In het Oude Dorp van Amstelveen. Dat begint om 11 uur.
1: Ja, het begint om 11 uur tot 4.
0: Tot 4. Nou, en het weer is er fantastisch voor. Niet te zonnig. Ideaal om daar naartoe te komen. Wat zijn de andere highlights voor de komende dagen qua sport?
1: Nou, morgen hebben we het Fly Kids Festival. Dat is in Wijkpark Middenhoven. En daar hebben we allemaal frisbee-activiteiten. En er komt ook het Team NL Frisbee. En verder hebben we volgend weekend, hebben we ook nog een groot programma, hebben we de zelfverdedigingsdag en de Meerkamp Experience. Dus ja, echt meer dan genoeg te doen.
0: Als mensen wat op willen zoeken, is er een website voor de activiteiten wat per dag wordt georganiseerd?
1: Ja, zeker. Ga vooral eventjes naar amstelveensport.nl/sportweek. Daar vind je het hele programma, want ook de verenigingen zetten daar hun programma op met allemaal open dagen. Dus daar kun je ook nog naartoe deze week.
0: En het is voor iedereen toegankelijk. Van harte welkom om te komen kijken en dan wel last minute in te schrijven om aan een workshop mee te doen.
1: Ja, zeker. Absoluut. Iedereen kan lekker meekomen doen.
0: Oké, en nog even dat nationale team frisbee. Dus er komt een professioneel club mensen die frisbee demonstratie geven. Dat is morgen?
1: Ja, zeker. Dat is morgen in Park Middenhoven. Daar kan je allemaal frisbee spelletjes komen doen. Zij doen een demonstratiewedstrijd. En daarna gaan ze jou ook leren frisbeeën.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel voor je aanvulling en invulling. En ik hoop je graag weer bij een volgende gelegenheid te spreken. Wellicht live in de studio. Dankjewel voor je bijdrage. Ja. En heel veel succes. Zo direct. De dikke bandenrace. Alsjeblieft.
1: Ja. Doei doei.
0: Doei doei, Sanne. Vanuit het Oude Dorp in Amstelveen, moet ik het goed zeggen. Tussen 11 en 4 uur vandaag, dikke banden. Nou, dikke banden, zover kom ik niet. Ik heb al wel iets bredere banden, dus wellicht bij droog weer pak ik de fietsen nog even bij om zaterdag daar naartoe te fietsen. Heb ik in ieder geval een doel om toe te gaan. En het oude centrum van Amstelveen is zeker het aanraden waard. Want daar traden vorige week in diverse horecagelegenheden ook bands op. En een van die bands hadden we daarvoor ook nog hier in de studio. Dat is dan alweer 14 dagen geleden. Wat vliegt die tijd? Op zaterdagmorgen, Jam FM. We zeggen, even kijken, half elf. Zo direct hebben we het nieuws en wetenswaardigheden, wat daar allemaal van toepassing is. Maar eerst muziek voor jou van niemand minder dan de groep waar we recentelijk ook veel aandacht aan besteed. Change.
2: Always smooth and

0: De klanken van Change en Embrace Me Right Now. Simone, wat zijn jouw headlines?
1: Vitaliteitsochtend in Bindelwijk en activiteiten voor jong en oud tijdens het festival van ontmoeting.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+, Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Vitaliteitsochtend in Bindelwijk en activiteiten voor jong en oud tijdens het festival van de ontmoeting. Mijn naam is Simone Duineveld. Coherente houdt op maandag 28 september in samenwerking met diverse partners van 10 tot 12 uur een gratis vitaliteitsochtend voor inwoners van 65 jaar en ouder. De bijeenkomst staat in het teken van gezond en vitaal ouder worden. Tijdens de ochtend ontvangen deelnemers informatie over gezondheid, vitaliteit en beweging. Ook kan worden meegedaan aan een korte looptest en zijn er verschillende presentaties, waaronder uitleg wordt gegeven over de ooggezondheid. Een medisch pedicure vertelt over het belang van gezonde voeten en hoe deze gezond te behouden zijn. En er is gratis koffie, thee en hapjes. Dit alles vindt plaats in het Sportcafé in Sportzaal van Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk aan de Amstel. Op zaterdag 26 vindt het festival van ontmoeting plaats in het dorpshuis in Duitsland.

Duivendrecht en zondag 27 september in Oudekerk in en rond het dienstencentrum. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Je kunt kennis maken met alles wat er zoal in de buurt te doen is en natuurlijk nieuwe mensen ontmoeten. Zo kun je bijvoorbeeld in de ochtend je fiets, rollator of rolstoel laten controleren door de fietsmaker. En op beide dagen ben je vanaf 12:30 welkom om aan te schuiven voor een gratis lunch. Je dient hierbij je wel aan te melden via de site van Coherente. Wie liever even ontspant, kan genieten van een stoelmassage. Kortom, voor ieder wat wils. Jam FM zal zaterdag aanwezig zijn in Duivendrecht om deze dag muzikaal te ondersteunen. Het programma wordt de komende tijd verder aangevuld. Raadpleeg hiervoor de website van Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je straks over 12:30 hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: Op het randje. Op het randje. Welk randje?
1: Nou, we hebben hier achter de microfoon wel eens discussies over AI-muziek. En dat laatste stuk komt toch echt volgens mij uit de computer geproduceerd. Maar de muziek, de sound, de beat, ik vind hem zo lekker. Maar dat is een persoonlijke mening. Aan toegevoegd dat het origineel misschien I Only Wanna Be With You van Mandy Moore was. Is dit een hele leuke keuze van de club mensen die hier wekelijks zoveel energie steekt om er weer een leuke hot jam van te maken. Getiteld Wanna Be With You. De groep heet Armenta. Je zal hem hier nog vaker bij Jam FM horen. Dan informatie over volgende week zondag. Nog een activiteit, Simone?
2: Ja, buiten het festival van de ontmoeting is er ook een gratis natuurwandeling tijdens Tegen Eenzaamheid. Hallo. Stichting Gezond Natuurwandelen organiseert tijdens de Week Tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Oudekerk. En de wandeling vindt plaats dus op zondag 27 september. Dus het is volgende week zondag en begint om 10 uur. En de start is bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk.
1: Helemaal goed. Gaat goed komen. We gaan terug in de tijd met de klanken van de Gwen Guthrie. Here's Ain't Nothing Going On But The Rent. Start Me Up zaterdagmorgen met Simone en ondergetekende tot 12 uur... met een aantal gasten en wetenswaardigheden.

1986, 2026. 5 opgeschreven, 3 onthouden, dat is alweer een tijd geleden. Gwen Guthrie hebben we het natuurlijk over. Ain't nothing going on but the rent. Hier bij Jam FM tot 12 uur. Met Start Me Up en een aantal nieuws- en wetenswaardigheden. Wil je dit jaar nog subsidie aanvragen? Hou dan pen en papier bij de hand. Voor een solidariteitsproject kun je in de pen klimmen. De deadline is wel voor 1 oktober, dus je moet snel zijn. En dat is dan nog ook om 12 uur. Het subsidieprogramma European Solidarity Corps wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het korps is een onderdeel van het Nederlands Jeugdinstituut. Dus met jeugd gerelateerd en sport kun je geld krijgen voor jouw project. Kijk op de website voor esc@nji.nl. Ik herhaal esc@nji.nl. En anders luister 3 oktober, want daar krijg ik iemand van deze organisatie te spreken om daar voor volgend jaar met meer tijd het jaar erop dan weer subsidie voor aan te vragen. Verder is er ook nog een activiteit voor Oldstars. En dat gebeurt aan de Oldstar Tennis bij LTC aan de startbaan in Amstelveen. Het programma is een aangepaste vorm van tennis voor ouderen en mensen die hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan een reguliere tennisvereniging of activiteit. Bij de LTC startbaan komen wekelijks ruim 30 deelnemers uit Amstelveen en de regio samen om voor Oldstar Tennis aan de gang te gaan. Naast bewegen staat ook de sociale ontmoeting centraal. De aangepaste tennisvorm maakt het mogelijk om op een manier die past bij jou voor je creativiteit en inspanning deel te nemen en leuk bij elkaar te zijn, actief te zijn en tennis te spelen.

0: hoorde ik ze nou praten over de dancefloor. Midnight Soul Session, Remember the Good Time. Hier bij Jam FM en over dansmuziek gesproken. Terug in de tijd hadden we dit onderwerp ook al eerder vandaag in het programma. Maar als ik even vooruitkijk naar zaterdagavond 31 oktober... ben je dansbaar welkom in Turbo 2000. Ken je die naam nog? In de regio Uitgeest zijn plekken nog steeds in stand gehouden. En die wordt op zaterdagavond 31 oktober weer opengezet voor jou. Iedereen is toegankelijk. De legendarische Turbo 2000 uit het geest komt terug in zijn oude glorie. Discjockeys, DJ's als Rob Roest en DJ Kevin draaien daar jouw avond van muziek van de Dance Classics tot ook de hits van nu. Het is een breed schema van muziek en je bent van harte uitgenodigd om daar naartoe te komen. Kijk even op Turbo 2000. Op Facebook zijn de nodige signalen daar herkenbaar en je kunt ook deelnemen.
1: Ja, Turbo 2000, dat klinkt me heel bekend in de oren. Ik ben opgegroeid in Alkmaar.
0: Ja.
1: En dan ging ik, nou ja, vanaf vrijdagavond tot met zondagmiddag... ging ik naar de Turbo 2000.
0: Op zondagmiddag ben je ook geweest?
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay.
1: En dan lekker dansen en ja, was leuk. Maar die gaat weer open.
0: Die gaat nu, er zijn twee jongens die het weer opgepakt hebben. En Kevin, die kennen we natuurlijk hier ook al van zijn muziekproductiekwaliteiten. Maak je zo direct een stukje van ze laten horen. We hebben de draad weer opgepakt om de jeugd, de oude herinneringen weer in de goede oude vorm en de nieuwe vorm ten gehoor te brengen.
1: Maar kunnen wij dan nog naar binnen?
0: Ja,
1: want wij zijn
0: natuurlijk
1: juist al wat rijper.
0: Ja, ja, nee, wij zijn van harte welkom. Oh, natuurlijk is het ook leuk als de nieuwe generatie aanschuift in het kader van de verbinding, ook om die manier met elkaar in contact te komen.
1: Oh, daar ga ik zeker een keer naartoe.
0: Nou, het is nog geen 31 oktober, dus je hoort het nog wel een keer voorbij komen. En ik weet nog vroeger dat er ook een bus vanuit Alkmaar een heer gewaard daar naartoe reed om veilig uit te gaan. Want ja, uit Geest, het station en de locatie was dan niet de meest dichtbijzijnde afstand voor elkaar. En nu heb je nachttreinen, maar dat had je,
1: toen niet.
0: Dat had je toen nu niet. Nou.
1: Dus je kan lekker borrelen en dan...
0: Je kan zeker lekker borrelen. Dat gaan we doen. Met muziek van, zoals toen net al gezegd, DJ Keanu. Samenwerking met Dick Liefding heeft hij Feel Free. Dit nummer ten gehore voor jullie.

0: met de klanken van DJ Keanu en Dick Liefting. Feel Free, het nummer als producer, helemaal vanuit het geest live te horen. Nou, live, nee, geproduceerd dichtbij de studio van Jam FM. Vanuit Oude Kerk aan de Amstel, Simone en ondergetekende met nieuws en wetenswaardigheden. En opmerkelijk in het nieuws was en is misschien wel even een goede reminder als je direct met herfstvakantie nog het vliegtuig instapt. Waar stop je je powerbank en waar moet je op letten? Simone?
1: Nou, je moet op heel veel dingen letten. De powerbank die donderdag vlam vatte aan boord van een KLM-vliegtuig. Ja, wel, die is van de voormalig president-directeur van KLM, Camille Eurlings. En dat bevestigen meerdere bronnen aan boord van het toestel. En met kennis van het incident. En Eurlings zou lichte verwondingen hebben opgelopen door het incident.
0: Ja, en dat vliegtuig dat hing al dik boven de Atlantische Oceaan op weg naar Amerika.
1: Oh,
0: en toen begon dit. Te branden.
1: Ja.
0: En toen heeft de piloot besloten van dat gaan we niet de vlucht uitzitten. Want met de giftige dampen die vrijkomen en alle bijverschijnselen.
1: Ja.
0: Was het een kortere weg om terug te keren. Maar dan ben je directeur van een bedrijf en dan heb je dit.
1: Dat bedoel ik, meneer Eurlings.
0: Ja, meneer.
1: Jongen.
0: Maar wees dus extra wijs en let op je apparatuur die je meeneemt. Als een powerbank, die mag je alleen in je handbagage meeneemt. En neem er eentje mee, in ieder geval van deugdelijke kwaliteit. Op na het nieuws van 11 uur met nieuws en wetenswaardigheden. En de headline zo direct van Simone, wat er direct na het nieuws van 11 uur is. Tot die tijd muziek en klanken van Janet Jackson. Samen zijn we vrij, samen zijn we blij op zaterdagmorgen. Together again?

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
13: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
14: It's more than jazz. Simone, even terug in de tijd. Wat was dat leuke winkelcentrum ook alweer, wat ik iedere keer verkeerd zei.
15: Amsterdamse Poort.
14: Amsterdamse Poort.
15: Ja.
14: Sweet Soul en Jazz. En daar heb je een hele leuke inloop horeca gelegenheid met heel veel muziek en een ontzettend leuke gastvrouw die daar veel meer over kon vertellen en kan vertellen. Om te onthouden. Maar de headlines van 11 uur, wat even belangrijker is op dit moment.
15: Voel je welkom bij de Boshalte. Jongeren en Amstelveen on Wheels in Oude Dorp.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
16: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Voel je welkom bij de Boshalte Jongeren en Amstelveen on Wheels in het Oude Dorp. Mijn naam is Simone Duineveld. De Boshalte aan de Bosbaanweg 1, gelegen aan de rand van het Amsterdamse Bos, is een ontmoetingsplek voor iedereen van 14 tot en met 24 jaar. Hier worden activiteiten georganiseerd zoals filmavonden, creatieve workshops, liveconcerten en nog veel meer. Jongeren hebben ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn, zichzelf te ontwikkelen en vriendschappen te bouwen. Elke maand is er een gevarieerd programma en is er gratis toegang. En dat komt omdat zij een subsidie krijgen. Zo hoeven de jongeren zich dus geen zorgen te maken over de kosten. Spreek dit jou aan en wil je meer informatie? Stuur een mail naar jongeren@stichtingboshalte.nl. Het Oude Dorp Amstelveen is vandaag 19 september van 11 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag weer het toneel van Amstelveen on Wheels. Alles wat rolt komt samen, van loopfiets tot duofiets en van rolstoel tot skielers. Een van de hoogtepunten is de dikke bandenrace voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Naast de races is er de hele dag door iets te beleven. Zo kun je onder andere samen een rondje door de omgeving rijden op een duofiets en is er een stand aanwezig waar kinderen kunnen tekenen en schilderen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees op onze website jamfm.nl.

0: Welkom aan de onderkant van 11 uur. Leuk dat je weer hebt ingeschakeld hier bij Jam FM. Dat zeggen we speciaal voor een aantal mensen. Ik ga ze niet allemaal bij namen noemen, want dan ben ik tot 12 uur druk bezig. Maar wel de aandacht voor de onderwerpen die we hier regulier op zaterdagmorgen ten gehoor brengen. En dat zijn onder andere de verjaardagen. En dan doen we dat zo.
1: Vandaag jarig.
2: Ja, vandaag zijn er weer diverse mensen jarig. Waaronder Charlie Luske, een Nederlandse zanger, acteur, presentator en stemacteur. En Charlie is geboren op 19 september 1978 en is nu 48 jaar.
0: En ik pak de saxofoon er even bij en dan weet je al dat ik het heb over Candy Dulfer. Candy is geboren op 19 september en dan in 1969 tikte vandaag de 57 jaar aan.
2: Dan hebben we nog Pieter van Inge, een Nederlands journalist en televisiepresentator van onder andere Zomergasten. En hij heeft ook een boek geschreven over Jaap van Zweden, dat uitkwam in 2023. En Peter is geboren op 19 september 1950 en is nu 76 jaar geworden. En verder vandaag zullen nog heel veel andere mensen hun verjaardag vieren. En namens alle medewerkers van Jam FM, een mooie dag en van harte gefeliciteerd.
0: Over een paar minuutjes de streektelefoon en om 11:45 leer je meer over de situatie dat we aan de jeugd extra aandacht moeten schenken als het gaat om lezen, schrijven en spreken.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

0: valreep van de zomerse dagen. Want officieel 21 september, dat is uit mijn hoofd gezegd aanstaande maandag. Wat tikken we de herfstdagen aan?
1: Nou, de astrologische herfst is al begonnen.
0: Ja, dat is
1: 1 september.
0: 1 september. Ja. Nou ja, oké, dit is dan even een twijfelgeval. Maar omdat de muziek zo aardig is, dacht ik van...
1: Spreektelefoon.
0: En daarmee is het al ruim 11:15 geworden. Er zit iemand, denk ik, heel naastig bij de telefoon te wachten. Van wanneer belt hij nou voor de spreektelefoon? Dat gaan we nu
1: bellen. Jij gaat bellen, ja. Nou mensen, altijd spannend wie er aan de lijn komt. Je weet het nooit. Dus ik hoop dat de telefoon overgaat en ook wordt aangenomen.
0: Klasse, dankjewel voor de ondersteuning om de techniek weer goed te gaan. Ik hoor hem overgaan.
1: Yes.
0: En betekent dat we het woord kunnen geven aan...
1: We zijn benieuwd. Ja.
0: Niet vergeten, de wekker. Heb je de wekker al gepakt, Simon?
1: Ja, die staat al klaar.
0: Okay, nou.
1: Ik ga hem zo opwinden. Ja.
0: Goedemorgen. Pardon?
2: Goedemorgen.
0: Met wie hebben we het genoegen?
2: Piet Postema.
0: Meneer Postema, Piet mogen we zeggen, neem ik aan.
2: Ja hoor, dat zou ik maar doen.
0: Welkom in het onderdeel De Streektelefoon. Je hebt de telefoon gekregen van Martin Molenaar, als ik goed ben geïnformeerd.
2: Ja, zeker.
0: En jullie connectie met elkaar is welk onderdeel uit het leven?
2: De kerk.
0: De kerk, daar kennen jullie elkaar.
2: Ja, Martin is van de Christelijk Gereformeerde Kerk en ik ben van de Protestantse Kerk Nederland in Oudekerk aan de Amstel.
0: Oké, nou, goed om te weten.
2: Maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee, daar gaan we het over hebben na de wekker die Simone nu even voor ons zet. Want dan spreken we af dat we daar 5 minuten voor ingeruimd hebben.
2: Oké, voor een gesprek nu 5 minuten.
0: Ja.
1: Tijd gaat nu in.
2: Oké.
0: Steek van wal, Piet.
2: Nou, ik zit nog te puffen en te hijgen. Ik zit achterop bij een boerderij en we komen net het land uit.
0: We? Wie is we?
2: We is een hele groep jagers.
0: Oh.
2: We hebben gejaagd vanochtend. En wat niet bekend is bij de meesten is dat er bestaat een organisatie in Nederland die keert aan boeren schade uit van, vooral van grauwe ganzen. Vooral grauwe ganzen maken veel schade. Wij jagen rond Schiphol. En Schiphol heeft ons vandaag verzocht, of voor vandaag verzocht, met zoveel mogelijk jagers het veld in te gaan om zoveel mogelijk ganzen te schieten. In het kader van de vliegveiligheid.
0: Ja.
2: En in heel Nederland is de schade die aan boeren wordt uitgekeerd, die neemt jaarlijks toe. Die zit nu tegen de 100 miljoen die aan boeren wordt uitgekeerd. Vooral voor grauwe ganzenschade die gewassen opeten. En gras opeten. Gras is natuurlijk ook al gewas.
0: Ja.
2: En jagers wordt verzocht zoveel mogelijk het veld in te gaan om die beesten weg te jagen. Te verjagen, te schieten. En vandaag was daar een speciale dag, omdat er rond Schiphol allerlei jachtgroepen, wildbeheereenheden, WWE's, zijn verzocht door Schiphol. Ga alsjeblieft zoveel mogelijk mensen het veld in. Nou, dat betekent dat wij de afgelopen dagen heel veel gekeken hebben. Een vriend van mij en ik. Ik ben gepensioneerd, ben 77. Ben 40 jaar huisarts geweest in Amsterdam-Zuid. En we hebben zoveel mogelijk rondgekeken de afgelopen dagen. Waar komen ganzen? En her en der wordt mais geoogst. Daar wordt altijd gemorst. En op die maisstoppels komen dan meestal ganzen. Maar daar kun je je niet meer verstoppen. Dus je moet met een wapenpak in de sloot gaan zitten, liggen. Takken om je heen. Mijn wekker stond om 5:00. We hadden om 6:00 afgesproken. Het was om 7:00 licht. Toen zaten we ergens verstopt in een sloot. Met takken om ons heen. Met een pallet om in die sloot op te staan. En met lokganzen om ons heen. En toen zijn we begonnen met jagen. En het ging ongelooflijk. I love it when a plan comes together, zeg ik wel eens.
0: Ja. Maar niet te al gedetailleerd, want we hebben een hoop dierenvriend-luisteraars onder ons luisterpubliek. Maar ik begrijp, voor de veiligheid van alle mensen die van het vliegverkeer gebruik maken, dat de schade niet te overzien is als daar, wat recentelijk is gebeurd, een straaljager naar beneden is gekomen omdat er een vogel in een van de motoren terecht is gekomen. Je moet er niet aan denken als een verkeersvliegtuig hier in de buurt van Amstelveen.
2: Ja, dat is zeker een feit. Waarbij overigens het opstijgen minder gevaarlijk is dan het dalen. Het dalen gaat geleidelijker, duurt langer.
0: Ja.
2: En het stijgen is sneller. Zijn ze eerder door die hoogte heen. Ganzen kunnen wel op 150, 200 meter vliegen.
0: Ja.
2: Wij kunnen overigens maar 30, 40 meter schieten. Maar Maar met hagel natuurlijk. Maar het is niet met een kogel.
0: Nee.
2: Maar goed, daar moet ik nog meer over zeggen. Het is voor mij een enorme passie, een enorme hobby. Het houdt me erg van de straat. En in dit geval doen we het ook nog eens op verzoek van Schiphol.
0: Ja.
2: Nadrukkelijk. Om ons zoveel mogelijk veld in te krijgen. En in heel Noord-Holland zit men er enorm achteraan. Noord-Holland is vorig jaar 35 miljoen uitgekeerd door de provincie Noord-Holland aan boeren en tuinders. En ze willen dat naar beneden hebben, dat bedrag. Want het gaat ieder jaar omhoog. Een aantal jaar geleden was het nog, laten we zeggen, 30 miljoen. En nu zitten we al richting de 100 miljoen.
0: En dat is allemaal geld wat wij als Nederlander aan belastinggeld bij elkaar moeten verdienen om dat weer aan de agrarische bewoner van Nederland uit te keren.
2: Ja, omdat die schade heeft. Hè?
0: Het schadeverhaal.
2: Vorig jaar hebben we gezien dat er bij een boer waar ik nu op het erf zit, dat er op een nacht waren er grauwe ganzen in zijn bietenveld gevallen. En de schade was de volgende ochtend enorm. Er waren gewoon 500 ganzen. Het zijn altijd grote aantallen.
0: Ja.
2: Ze komen erg naar elkaar toe. En die hadden gewoon de bieten uit de grond gefroten. Het is echt ongelooflijk, wat je bijna niet gelooft.
0: Nee. Piet, mag ik het hierbij houden? Dankjewel voor je toelichting. Mag ik je uitnodigen om een foto, liefst niet met een geschoten gans, van jezelf naar ons toe te sturen. En een creatieve oplossing voor iemand anders die een andere activiteit in zijn leven erbij heeft gevonden om zich nuttig te maken. Dankjewel voor deze bijdrage.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Simone, wat zijn jouw headlines?
2: Lokale drank levert €5000 op voor de Groene Hoep en nieuw Alzheimer Café in Ouder Amstel.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky, het nieuws van 11:30.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lokale drank levert €5000 op voor de Ronde Hoep en nieuw Alzheimer Café in Ouder Amstel. Mijn naam is Simone Duineveld. De verkoop van 1300 flessen Polderbruis, een lokale drank die voortkwam uit de natuurdocumentaire Hoop in de Hoep, heeft €5000 opgebracht. De opbrengst komt ten goede aan Landschap Noord-Holland. Op sommige plekken zijn namelijk sloten en aan weerszijden al 2 meter van hun kant kwijt. Het planten van inheemse plantensoorten moet verdere afkalving tegengaan. De ontwikkeling en verkoop van deze natuurlijke drank levert dus een mooie bijdrage aan het onderhouden van de natuur. In de gemeente Ouder Amstel wordt op dinsdag 29 september

weer een nieuw Alzheimercafé geopend in het dienstencentrum gelegen aan de Vondelstraat 1 in Oudekerk. Inloop met koffie en thee is om 2:30 in de middag en het programma start om 3:00 en duurt tot 4:30. Het thema is meer dan dementie, een interactieve workshop waarin kleine groepjes wordt gesproken over diverse onderwerpen. Veel mensen die met dementie geconfronteerd worden, kennen het gevoel van eenzaamheid, maar door sociaal actiever te worden, creëer je meer verbondenheid met andere mensen. Het Alzheimercafé is een manier om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: De klanken van MC Sar en Real McCoy, ook alweer van een paar jaren voorheen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Simon, weet jij nog welke jaren dit waren?
1: Was welke het? Vraag daar? Ik denk
0: MC Sar en Real McCoy.
1: Jaren 80, denk ik.
0: Eind jaren 80. Begin jaren, It's on you, hier bij Jam FM. Even kijken, zo direct 11:15, dat is het alweer bijna, gaan we bellen met Annemijn Poot. Zij is van de stichting Lezen en Schrijven, om daar aandacht voor te geven. En dat is een landelijke organisatie, maar ze hebben ook gedelegeerd aan Amstelland een aantal mensen actief. Muziek van de Sunburst Band featuring Tiffany Teasel met de moeilijke naam Reach for My Love. Hier bij Jam FM tot 12 uur zijn wij bij je en wij is Simone en ondergetekende Michel.

0: Jennifer Holliday en zij breekt de titel For Baby Tonight. En dan begint het met het getal 4 als je het op wil zoeken op internet om het terug te vinden. In samenwerking met Paul Simpson, ook niet de eerste, de beste. Het is Start Me Up, het is 11:45. We hebben tijd en aandacht voor wat ons belangrijk vinden in de regio hier in Amstelland. En dat is misschien al bij jou bekend geworden dat er het landelijke nieuws aandacht heeft gegeven dat het niveau op lezen en schrijven helaas voor de jeugd naar beneden gaat. Daar is een stichting voor in het leven geroepen en één iemand van die stichting hebben we nu in de telefoon. Haar naam is Annemijn Poot. Annemijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent van de stichting Lezen en Schrijven en je zet je in voor het niveau verhogende mogelijkheid voor de Nederlanders om het niveau omhoog te krijgen. Met welke mogelijkheden?
1: Ja, nou, er zijn heel veel mogelijkheden en misschien ook even goed om te melden, want vanaf 16 jaar zijn er wel 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.
0: 3 miljoen van de 18 miljoen inwoners.
1: Ja, dat is dus echt ontzettend veel. Ja. Dus nou ja, misschien wel je buurman of je buurvrouw of je collega. En nou ja, wij zetten ons ervoor in dat eigenlijk iedereen de kans krijgt om ook op latere leeftijd daar verder in te leren. En dat kan natuurlijk ook heel goed in de regio Amsterdam.
2: En heb je ook enig idee hoe dat komt? Dat er zoveel mensen zijn die niet, niet kunnen lezen of schrijven. Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
1: Ja, het is heel vaak een combinatie van oorzaken. Hè? Dus het kan bijvoorbeeld door de thuissituatie komen. Hè? Bijvoorbeeld omdat je al heel snel ging werken. Of omdat je opgroeit in een omgeving waar weinig wordt gelezen. En misschien ook wel minder met elkaar gepraat. Maar het kan ook aan het onderwijs liggen. Hè? Dat jij bijvoorbeeld onvoldoende begeleiding hebt gekregen. Of dat er gewoon eigenlijk te weinig aandacht was voor taal op school. En natuurlijk zijn er ook nog persoonlijke dingen. Sommige mensen hebben concentratieproblemen of gedragsproblemen, waardoor ze eigenlijk gewoon zich lastiger kunnen concentreren op het leren lezen en schrijven.
2: Ja, ze zitten natuurlijk ook veel op hun laptop en zo, hè? Dus dat is misschien ook een reden dat ze minder snel een boek pakken.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, zeker. En onderzoeken daarna worden nog gedaan inderdaad. Wat de digitalisering voor invloed heeft op lezen en schrijven. Maar wat we in elk geval zien is dat er gewoon veel minder boeken worden gelezen.
0: Ja. Voor de mensen waar het, die het aanspreken, in welke leeftijdscategorie kunnen jullie lessen aanleveren?
1: Ja, dat is eigenlijk voor iedereen van 16 jaar en ouder. Dus echt wel tot en met 75. Of soms hebben we ook nog wel mensen van 80 in de les zitten. En wat we ook altijd proberen, misschien goed om te zeggen, die lessen die zijn dus gratis. Hè? Ja. Dit wordt betaald vanuit de gemeente. En er wordt altijd gekeken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk dezelfde mensen bij elkaar zetten. Hè, dus stel dat er wat meer jongeren zijn in jouw buurt, dan wordt daar ook wel een speciaal groepje voor gemaakt vaak. Zodat jij dan weer niet samen met hele oude mensen zit. En ook andersom.
0: Ja, ja, duidelijk. Hoe kunnen mensen jullie vinden om geïnteresseerd te raken, dan wel verder informatie te krijgen of bij hem of haar in de buurt een mogelijkheid is?
1: Ja, nou, we hebben daarvoor een landelijk telefoonnummer. Dat kun je zelf bellen of je kan het samen met iemand bellen. En dat is 0800 023 4444. En als je dat belt, dan schrijven wij jouw gegevens op. En dan word je door iemand uit jouw buurt gebeld. Die gaat vertellen wat er allemaal voor mogelijkheden zijn.
0: En dat kan in een groepsverband zijn, dat kan één op één zijn. Het is sowieso gratis. En dat kan op een vastgesteld locatiepunt en tijdstip zijn, of het kan in overleg?
1: Ja, ja, dat stem je dus af. Want dat verschilt per gemeente of per wijk in de gemeente. Maar dat hangt natuurlijk ook ervan af wanneer het voor jou uitkomt. Dus dat stem je dan af, inderdaad.
0: Oké, nog één keer het telefoonnummer, Annemijn.
1: Dat is 0800 023 4444.
0: Fantastisch. Dankjewel voor je bijdrage. Ik hoop dat er een hoop mensen reageren en dat we het niveau in Nederland van 3 miljoen kunnen verlagen en het niveau kunnen verhogen. Het aantal
1: Precies.
0: kunnen verlagen en het niveau kunnen verhogen.
1: Ja, zodat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving.
0: Oké, dankjewel en heel veel succes met jullie stichting.
1: Ja, dankjewel. Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM. Always smooth and funky. This is Jam FM, 104.9 FM.

0: Don't send me away, Caulfield Fleming. Simone, weet je dat het World Cleanup Day vandaag is?
1: Nou, dat wist ik niet, maar dat is dus wel zo. Dat je eigen buurt, of hoe gaat dat?
0: Je mag het zo breed uitdragen als je zelf wil. Het is de World Cleanup Day, maar je mag ook al in je eigen straat beginnen. Om als je afval om je heen ziet, prik het even op en haal het weg. Want wat als het er niet ligt, zijn andere mensen niet zo genegen van... Oh, er ligt al wat.
1: Laat maar gaan.
0: Ja, laten we maar gaan. Ja,
1: het is om 10:30 is het al begonnen, hè? En
0: ja.
1: Om 12:00 kun je weer eventueel aanschuiven.
0: Ja, in 10:30 was het in het Stadshart begonnen. Maar om 12:00 in Westend, dat is een winkelcentrum aan het Westwijkplein 3 in Amstelveen.
1: Ja, dus heb je zin om, heb je nog niks te doen vandaag? Ik zou zeggen, schuif aan en help de buurt een beetje netjes te houden.

0: De groep heet Charmaine. Die heeft de samenwerking gevonden met niemand minder dan Luther Vandross. En heeft het nummer Georgie Porky, wat natuurlijk wel bekend is, gevonden. Om dat nog een keer ter gehoor te brengen. En daarmee is het een paar minuutjes voor 12 uur geworden. Met een diversiteit aan onderwerpen. Simone, leuk dat je er na een maand weer fris en fruitig bij je was.
1: Nou, fris en fruitig. De wekker stond heel vroeg, hè?
0: Maar er was een mevrouw in de uitzending die hem nog vroeger had.
1: Ja, dat viel nog mee voor mij dan.
0: Ik ga nog even bij de dikke wielerwedstrijd in Oude Bovenkerk zo direct kijken. De druppels van vanochtend die zijn voorbijgetrokken. Dus dat wordt een bewolkte zaterdagmiddag en een zonnige zondag. Mooi, heb jij nog weekendescapades?
1: Nou, ik heb zo meteen ga ik 2 hondjes ophalen. Die blijven tot morgen 4 uur in de middag. Dus dat is een oppas weekend. En als de zon doorkomt, ga ik nog eventjes richting de camping.
0: Oh,
1: yeah.
0: Dat dus, is nog in september volop open?
1: Nou, tot half oktober kun je daar, mag je er naartoe. Maar in principe het hele jaar door.
0: Okay.
1: Dus, ja.
0: Voor de luisteraars wens ik hun een veel luisterplezier deze zaterdagmiddag. Zo direct Tuin voor Lunch met Nada en Julia. Er is vanmiddag geen tune in, dus daarna hoor je non-stop muziek met tussen 4 en 6 weer alle andere collega's die ook in de avonduren voor jou doortrekken op het muziekformat van Jam FM. Wij zijn er over 14 dagen weer. Zitten we dik in oktober. Ja. Nee, 3 oktober.
1: Nou, ik zag al kerstballen, hè?
0: Ja.
1: Is echt niet normaal. Nee. Maar goed.
0: Goed weekend.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Denemarken verwachten het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Inspectie handhaaft nieuwe geluidsregels, Schiphol niet. De luchtvaartinspectie ILT kan de nieuwe geluidsregels rond Schiphol voorlopig niet volledig handhaven door geldgebrek. De regels moeten vanaf 1 november gelden en maken het mogelijk om in te grijpen als vliegtuigen te veel geluid veroorzaken. Volgens de inspectie vraagt het nieuwe toezicht ongeveer 2 keer zoveel capaciteit, maar daar is nu geen geld voor. Bestaand toezicht op geluid blijft wel doorgaan, al staat ook dat door personeelstekorten onder druk. De Tweede en Eerste Kamer moeten de nieuwe regels nog goedkeuren. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: We zijn gelijk met de deur in huis gevallen, Jules.
1: Wat is dit?
0: Dit is Frida Payne, geboren in Detroit 19 september 1942. En zat een internationale doorbraak met een hit Band of Gold. En dit is een duet. Uit de jaren 70. Ja, de 70s in the building, Julia. Wij komen ook uit de jaren 70. Tavares. Samenwerking met Tavares. Tavares had een hit met...
1: Ja.
0: Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Missing an Angel, of course.
0: Ding dong, de bellen gaan rinkelen. Ja. Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julia.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: in de 80 en ze treedt nog op. Ze had ook nog een nummer in de jaren 70 uitgebracht. Bring the Boys Home. Een protestlied van de Vietnamoorlog.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Vietnam. Ja,
0: dit is wel echt Jam FM sound, toch? Jaren 80 hier, uit 82. Emotion. Zijn we ook een beetje emotion? Zijn we een beetje wakker? Julia, welkom trouwens. Ik heb je halve maand niet gezien, maar de show ging gewoon door, half door. How are you? How are you?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: Glad to be back.
0: Oké. Trouwens, ik heb nog een jarig artiest. Hij is wel meer bekend bij het jongere publiek. Ik denk dat jouw kinderen deze wel kennen. En jij zelf ook. Brent Faiyaz zegt
1: dat. Ja, natuurlijk.
0: Ken je? Oh, ja. Ja, jij zegt natuurlijk, maar niet iedereen kent deze. Christopher Brent Wood, geboren 19 september 1995. Professioneel bekend als Brent Faiyaz. En wat ik al zei, hè, we hebben ook jonge luisteraars. We hebben jonge luisteraars op Jam FM.
1: Zeker.
0: En deze artiest is jarig vandaag ook. Happy birthday. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat wil ik met jullie delen. Icon album 2026, splinternieuw.
1: Mm-hmm.
0: En één nummer. Je kan natuurlijk niet. Ik probeer wel rekening te houden met de Jam FM format. En één nummer sprong er bij mij uit. Dat wil ik met jullie
1: Let's
0: delen.
1: Let's hear it.
0: Yeah.

0: Wat ik al zei, dit was van zijn nieuwste album, Icon.
1: Oké, ik hoor een nieuw album. Komt er ook een tour?
0: I don't know, maar ik hou zo van deze stem. En ja. Wat ik al zei, ja, het is wat bij het jongere publiek bekend, Brent Faiyaz. En hij onthulde in een interview dat hij op 18-jarige leeftijd het huis moest verlaten. Want zijn ouders waren het helemaal zat met die lawaai die hij maakte met die opnames. Maar het is helemaal goed gekomen. Ja. Hij is booming en nieuw album uitgebracht.
1: Nou, verdient hij geld met lawaai maken.
0: Yes, en we gaan ook verder met lawaai maken.

0: message. Ja, welkom hier, Time for Lunch. Ja, Julia, het is bijna nieuwstijd. Wat hebben we zo in het nieuws?
1: Gemeenteraad wil snel actie voor een veiliger ronde hoep.
0: Ja, de zomer is bijna voorbij.
1: 21 september, hè?
0: Dit is officieel het laatste zomerweekend. Weet je hoe dat voelt altijd? Als liefdesverdriet. Toch?
1: Nou, dat vind ik wel een mooi gezicht. Ja,
0: ja. Ja, je moet afscheid nemen. En afscheid nemen van de zomer. We moeten ons voorbereiden op de winter. Julia, we moeten vlees pekelen.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Hele gemeenteraad wil snel actie voor veiliger Ronde Hoep. Alle politieke partijen in Ouder Amstel willen snel maatregelen om de Ronde Hoep veiliger te maken. Aanleiding is een ernstig ongeluk deze zomer waarbij een jonge vrouw om het leven kwam. De gemeenteraad wil eerst goed onderzoeken welke structurele aanpassingen nodig zijn. Maar eenvoudige maatregelen hoeven daar niet op te wachten. Zo kan de gemeente groen snoeien om het zicht in gevaarlijke bochten te verbeteren. Bijna 8000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin wordt gevraagd om meer verkeersveiligheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Kom hier weer Time for Lunch. Mooi hè, deze beat.
1: Ja.
0: Ja, dit is Onra. Een Franse hip-hop beatmaker uit Parijs. Maar geboren in Duitsland. En zijn vader komt uit Azië. Ja, en we gaan even over naar wat R&B. Ja, R&B. Met Toon Stit. En hij werd genomineerd voor beste nieuwe artiest bij de Soul Train Music Awards in 2021.

0: 2018. Hij heeft wel een nieuw album uitgebracht, maar dit is uit 2018. En hij werd genomineerd Soul Train Music Awards voor beste nieuwe artiest in 2021. Ja, ik dacht, some good old R&B.
1: Ben je niet vies van?
0: Nee, zeker niet. Klinkt wel goed in de auto, hoor. Als je überhaupt de auto hebt. We gaan over naar wat nieuwere muziek van Victoria Monet. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. En zij begon eigenlijk als songwriter. Nummers te verkopen aan artiesten zoals Ariana Grande, Kanye West. Ja. En nu heeft ze zelf een nieuw album uitgebracht. Juicy. Let's hear it.
2: New music. Jam FM.

0: Zegt het al, dochter van een van de Isley Brothers.
1: Welke?
0: Futuring, ja, dat weet ik niet. Maar ze heeft talent, hè. Ja, Apple valt niet ver van de boom. Alex Isley, een van de dochters hè, van de Isley Brothers. Futuring Terrace Martin. En de origineel van Sade, hè. Uit, hoe ik dacht, 88, Paradise.
1: Is het 88? Voor mijn gevoel is Sade dit nummer uit de jaren 90.
0: 90, hè? Misschien zeg ik wel iets heel verkeerds.
1: Ja, maar, nee, maar ik weet niet zeker, hoor. Maar,
0: goed, wat back in the day. Wij gaan binnenkort naar een optreden van een Secret Rendezvous.
1: Ja.
0: En dat,
1: wanneer gaan we dat doen?
0: 2 oktober.
1: Ja.
0: In Hilversum.
1: Dat heb je heel goed onthouden, Nada.
0: Ik ben echt
1: trots op jou.
0: Ik moet de agenda bijhouden, mensen. We gaan naar Secret Rendezvous. En we gaan een nummertje draaien van Secret Rendezvous.
1: Mocht lekker, hoe heet het?
0: Back in the day.
1: Oké. Okay.
0: Wat deden we back in the day? Cruising.
1: You.

0: Hey, een beetje R&B hier van Nederlandse bodem. Ja, back in the day. Dat deden we toch, Cruising Down.
1: Overal. En waar komen ze vandaan?
0: Toen was de benzine nog niet zo duur. Eerlijk gezegd, mensen, ik vind benzine niet meer van deze tijd. Ik heb die auto weggedaan. Het is of elektrisch of niks.
1: Of je ketting fixen.
0: Extreem, ja. Ik doe bijna alles op de fiets nu. Ja, bij deze. Ja, ja. Maar ja, ik moet nog wel naar Hilversum, Julia. Want
1: gaan we dat doen?
0: Hoe kom ik nou met de trein? Met de trein. Secret.
1: Maar goed, waar komen ze vandaan, die Secret Rendezvous?
0: Uit Rotterdam.
1: Ja. Yeah.
0: En ik kom uit Amsterdam. Maar ik heb helemaal geen problemen met Rotterdam. Jij komt uit Rotterdam.
1: Ik heb ook geen problemen met Rotterdam.
0: Nee, want jij komt uit Rotterdam.
1: Ik kom er vandaan.
0: Nee, maar wat vind ik leuk aan Rotterdam? Ik kwam wel eens op vrijdagavond. Daar hadden ze koopavond.
1: Maar waar? Jij zei net, ik voel het meer op veel stadser. Waar kom jij dan?
0: Ik kwam me daar gewoon in het centrum. Maar
1: ja, koopgroot.
0: Rotterdam is eigenlijk gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog.
1: Vandaar dat ze
0: nu best
1: meest,
0: wel
1: ja.
0: hele mooie skyline. Mm-hmm. Ja, Rotterdam. Als ik in Rotterdam ben, voel ik echt dat ik in een stad ben.
1: Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt.
0: Amsterdam ook. Is leuk.
1: Het is een beetje dorps.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien omdat ik er geboren ben. Amsterdam is voor mij natuurlijk altijd thuiskomen, maar... Als ik naar Rotterdam ga, voelt het alsof ik echt in de city ben. Als ik naar New York ga.
1: Ja, ja. Dat kan ook. Heb je Hotel New York aan het water.
0: Ja. Ja. Oh, laten we maar naar een band gaan die uit New York komt, denk ik.

0: birthday Nile Rodgers.
1: Yay!
0: Oh mijn god, meestal...
1: Zo relevant deze man nog.
0: Ik behandel meestal jarige artiesten. Deze man is eigenlijk de ster van de show hier. Nile Rodgers, happy birthday.
1: Ja, het mooie is dat hij zo relevant is. Hij gaat met nieuwe artiesten, komt hij op. En zelfs met een Nederlandse band, wist jij dat? Son Mieux. Daar heeft hij mee samengewerkt. Zijn de studio ingedoken. En ja, er komen dan allemaal pareltjes uit. Het is ongelooflijk wat die man allemaal doet.
0: Ik heb ooit een documentaire van hem gezien. Heel openhartig. Werd hij geïnterviewd en dat hij ook aan lager wal is geraakt tijdens zijn drugsverslaving.
1: Ja, er zijn ook heel veel nummers over gegaan, hè, die hij heeft geschreven.
0: Hij heeft ook bijna doodervaring gehad vanwege die drugsverslaving. En hij is er bovenop gekomen. En stilstanding met zijn gitaar daar.
1: Ja, dat verklaart misschien die drive.
0: Wauw, ja, Nile Rodgers, man. Ja.
1: Lekker hoor.
0: Ik heb niks meer te zeggen, joh.
1: Ik denk, nada, sprakeloos.
0: Sprakeloos, ja. Ik zou deze artiest nog een keer willen interviewen. Ja. Nou, ik laat jullie achter met Chic Mystique tot het tweede uur.

0: In September klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jirsiges waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: 1 op de 6 inwoners van Amsterdam voelt zich sterk eenzaam, blijkt uit een enquête van CBS, RIVM en GGD. Maar in het deel van Amsterdam met de naam Hoptillen is dat 1 op de 3. CBS, RIVM en GGD bevragen om de paar jaar 500.000 Nederlanders over hun gezondheid, met ook 11 stellingen over eenzaamheid. Sterk eenzaam betekent dat je minstens 9 keer een antwoord hebt gegeven dat duidt op eenzaamheid. Amsterdammers die een uitkering ontvangen voelen zich vaak eenzamer dan werkende en gepensioneerden en voelen relatief veel jongvolwassenen, 35 tot 55-jarigen, zich eenzaam, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag naar buiten bracht. Hetzelfde geldt voor mensen die niet in Nederland zijn geboren. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel, Nada.

0: Welkom, je bent weer beland in het tweede uur van Time for Lunch. Welkom, welkom. Ja, heel veel zin in dit uur. En ik wilde zeggen, ja, waar wilde ik mee beginnen? Eerst deze even wat zachter hoor, anders kan ik hem zelf niet meer horen. Ik was gisteren naar een film geweest. Had ik je dat al verteld? Ja, was heel erg leuk. Welke film? Ook zo, eerst even geluid bij jou maken. Welke film heb ik gezien? Purple Rain. En wat zo leuk was, ik had hem nog nooit gezien. Natuurlijk ken ik alle muziek, maar ik had de film nog nooit gezien.
1: Heftig, hè? Of niet?
0: Heftig. Nou, het is vooral wat zo leuk is, het is gewoon een en al sentiment. Ik was daar met een vriendin en we hebben genoten. En je kan je voorstellen dat deze film is in 84 gemaakt. Mm-hmm. Ja, zo'n film kan gewoon niet meer.
1: Een jonge prins, ja.
0: Ja, en weet je, het verhaal was natuurlijk niet... Weet je wel, voor die tijd was het allemaal die tijd. Ja. Maar die muziek. Ja, geweldig. En vandaar deze opener. Ik ga hem gewoon aankondigen. I Would Die For You van Prince.

0: Ja, heerlijk toch? I Would Die For You. Purple Rain, gelijknamige, ja, hoe zeg je dat, titel van de film die ik gisteren heb gezien. En daar wilde ik wat over zeggen, want ik vind dat zo leuk. We hebben het hier natuurlijk altijd over het lokale nieuws. De dingen die je hier kunt doen in de omgeving, maar ja, support your locals. Dit was in een superleuk, schattig theater. Gerund door vrijwilligers op zo'n groot scherm. Het is te kneuterig, te leuk. Maar blijf dat soort dingen doen. Nee, die hebben we zelf meegenomen. Superleuk, je had mijn vriendin meegenomen. Nee, maar gewoon, weet je, dat is natuurlijk vele malen leuker dan die grote iconen. Ik ga geen namen noemen, die mega grote bioscoopzalen. Ga gewoon naar dat kleine theater. En dat geldt natuurlijk ook voor concerten, weet je. Wij gaan naar Hilversum, zo'n klein, ja, hoe zeg je dat, podium. Maar support, support, support. Want het is zo belangrijk. Ik las iets over, was vandaag eigenlijk Joop van den Ende. We hebben natuurlijk Prinsjesdag gehad. En dan wordt kunst en cultuur, ja, een beetje zo weggemoffeld, niet belangrijk. Maar het is natuurlijk hartstikke belangrijk, kunst en cultuur. Daar drijven we op als land. En ja, blijf die locals dus supporten. Oké, dit was mijn monoloog.
1: Weet je wat ik leuk aan Prins vond? Het schijnt dat die vrouwen een podium gaf. Want in die tijd, vrouwen, ja, muzikanten, vooral bijvoorbeeld Sheila E. Hij heeft haar ook geholpen.
0: Ja, dat komt later nog, Sheila.
1: Oh, ja, hij heeft haar geholpen.
0: Ja, Wendy en Lisa. Ja,
1: hij heeft veel vrouwen geholpen met een podium te geven.
0: Klopt,
1: zeg maar.
0: Klopt.
1: Ja. Respect daarvoor, Prins.
0: Ja, absoluut. Ik mis hem nog steeds, kan ik je zeggen.
1: Ja, jong te jong.
0: De muziek is er nog, maar wat een kippenvel weer. Oké, we gaan door naar muziek van deze tijd. Ja, en wie is dat dan? Joshua is this. It is what it is.

0: It is what it is. Ja, heerlijk deze. Dit is een duo. Nummer is uit 2010. Joshua Is en Dwayne Diz Washington. En eigenlijk maken ze al sinds begin jaren 90 samen muziek. En ja, waren heel belangrijk ook tijdens die underground house scene in Chicago. Ja, dat is echt wel te horen. Dat klinkt wel door ook uit dit, in dit nummer. Heel relaxed. Wij diggen deze. Heel erg leuk. Ja, gaan we van 2010 naar 2026. En deze ken jij vast ook wel. Ze komen uit Amsterdam. We hadden het net al even Rotterdam. Another. Nou, mateloos populair. Maar goed, ze zijn 24 oktober ook bij No Art ADE Festival. Bij het Taats Art and Event Park in Zaandam. Volgens mij al stijf uitverkocht. I don't know. Ga anders naar Ticketswap. Maar Another is echt fantastisch.
1: Booming nu. Ik hoorde ze laatst in de sportschool.
0: Ja, geweldig.
1: Ik hoorde ze.
0: Jij in de sportschool?
1: Sorry. Nee, maar ik hoorde op de achtergrond. Ik denk, wie zijn deze gasten?
0: Ja.
1: Ik telefoon erbij.
0: Het is goed.
1: Another.
0: Ja, maar meid. Ik draai ze al een jaar ongeveer hier. Maar ik had ze al heel snel gespot. Nou, niet om het een of ander, maar ik had echt zoiets van, wat is dit? Dit is leuk, ik ken dit niet. Maar goed, wel heel goed gedaan ook met die merchandise en dat, ja, No Art erbij enzovoorts. Merchandise en kunstmanifestatie, allerlei dingen doen ze tegelijkertijd. Maar vooral ook inderdaad, ja, ze zijn een DJ en producer duo. En deze heet Talk To You en die is in samenwerking gegaan met 54 Ultra. Nou ja, gaan we even lekker dansen op Another.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

Talk to you, another uit Amsterdam. En ook inderdaad weer vertegenwoordigd deze ADE-editie. 24 oktober aanstaande. Gaan we door naar Passion. En die is onder handen genomen door Ben Liebrand. Ik heb het over een nummer van The Flirts uit 2023. This is Jam FM.

0: geworden. Ben Liebrand in de mix. Ja, en waarom doe ik Ben Liebrand? Die is namelijk binnenkort in Amstelveen. Zaterdag 28 november is hij bij het poppodium. We hadden het net over kleine podia. P60. Dus nou ja, zijn er nog kaarten? Weet dat deze nog te krijgen zijn. En dat heb ik net even gecheckt. Dus mocht je daarheen willen, 28 november, Ben Liebrand, bekende DJ, pionier van de Grand Mix. Ja, die brengt een show in Back to the Disco en die duurt 3 uur.
1: Wauw.
0: Dus dat is wel heel tof, toch, om mee te maken, dacht ik zo. Ja, wat hebben we eigenlijk verder nog in het nieuws straks? Dat wilde ik alvast vragen aan jou.
1: Tegeltje wippen. Dat je gewoon je tegels, dat je meer groen in je tuin...
0: Ja, ik snap het. Je tegels eruit. Ja, dat zie je nu in heel veel gemeentes inderdaad. Ja. Dat je die gratis van taxi...
1: op kan laten halen en meer groen. Gewoon je eigen moestuintje.
0: Heel belangrijk.
1: Maar,
0: bijtjes, vlindertjes.
1: Ja, maar die de tuinaarde mag niet vervuild zijn. Want dat heb je nu ook weer. Dat er te veel lood in de grond zit. Moet wel zo? Ja, dan kan je weer een loodcheck doen. Ja, het moet geen vervuilde grond zijn.
0: Maar hoe weet je dat dan? Dan moet er iemand langskomen.
1: Ja,
0: dan
1: moet er weer iemand langskomen van de milieuinspectie. Of iets. Ja.
0: Oké. Okay. Nou goed. Hartelijk dank. Dat gaan we zo krijgen. We gaan zo naar het nieuws. Maar voordat we naar het nieuws gaan, heb ik nog Bruno Smit, 20K Man in Magic. Ja, en deze is door een Nederlandse producer, ook wel weer leuk, rond Buschoten in de mesh gegooid.
2: Always smooth and funky. Jam FM.
3: No.

0: punten van het Radio Nieuws op Jam FM. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis tegeltaxi haalt tegels op in Ouder Amstel. De gemeente Ouder Amstel laat de gratis tegeltaxi rijden voor inwoners die tegels uit de tuin halen. De laatste ophaaldag van dit jaar is donderdag 22 oktober. De tegeltaxi haalt gewipte tegels op, zodat inwoners deze niet zelf hoeven af te voeren. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen, waarbij tegels worden vervangen door groen. Meer groen in tuinen zorgt voor betere opvang van regenwater en minder wateroverlast. Aanmelden voor de tegeltaxi kan op de website van de gemeente Ouder Amstel. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Nada.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Je hoorde Thundercats, Upside Down. En ja, dit was een Candy Crush.
1: Maar wat een leuk weetje is, this song is written and produced by Chic members Nile Rodgers, Happy Birthday.
0: Kijk!
1: En kijk. Bernard
0: Toeval
1: Edwards.
0: Toeval bestaat niet.
1: Bernard Edwards, die is wel helaas overleden.
0: Ja,
1: maar,
0: ja die is ons... Ja,

0: Nile Rodgers Still Standing, gewoon geschreven
1: vandaag
0: door...
1: jarig.
0: Nile Rodgers.
1: Toevallig, hè? Toeval bestaat niet.
0: Origineel.
1: Goed, wat wel leuk is van dit nummer, is vorig jaar 25 uitgebracht. En dat was de eerste interactieve speelbare videoclip. Dat had alles met dat spelletje te maken, met die snoepjes. Candy Crush. Ja, en dit was daar dus inderdaad de track bij.
0: Ik vind het wel een gevaagde cover, hoor.
1: Ja, hè? Dat was inderdaad Diana Ross, 1980. Ja.
0: Ja, maar geschreven dus door...
1: Thundercat.
0: Chic, chic.
1: Ja, chic, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Door
1: Nile
0: Rodgers en Bernard Edwards.
1: Ja. Gaan we naar 89. En dit vind ik ook zo'n ontzettend leuke. Wat ik hier zo leuk aan vind is... Je hebt natuurlijk die hip-hop cultuur. Dat was natuurlijk in de jaren 80 was dat alleen maar stoer. En weet je, dat ging over...
0: Dat is wel een message, hoor.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Ja. Maar het was ook niet lachen, gieren, brullen, zeg
0: nee, maar.
1: Nee,
0: eigenlijk hip-hop begon met met een goede message eigenlijk.
1: Ja,
0: waar die mensen mee struggelden.
1: Ja, en daarna werd het wel een beetje met die gangs en zo. En een beetje veel
0: met die,
1: geweld.
0: En met die vrouwen. En die vrouwen
1: die niet helemaal... Heel dingen. Maar wat ik wel leuk vind... goed. Daar gaan deze volgende nummers over. Vind ik erg leuk. Volgende is uit 89. Digital Underground. Do What You Like.
2: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: go where you like.
1: Digital Underground, do what you like. Eat what you like. Ja, dat doen we vandaag maar, hè, bij Time for Lunch. Eat what we like. We zagen net dat onze chocola verdwenen was uit de koelkast. Dus we kunnen niet meer eten what we like. Maar goed, nee, raar overgangetje. Maar ja, je hoorde dus inderdaad Digital. Digital Underground, ja, heerlijk. Dit was dus hun grote doorbraak. Afkomstig uit California, Shock G was inderdaad de leider.
2: Hij is overleden.
1: Ja. Zijn alter ego Humpty Hump, inderdaad. En ja, maar goed.
2: Schijnt dat Tupac ook in deze band...
1: Ja, jij zegt dat net. Het verbaast me, want ik wist dat even niet. En wel, heel kort, korte duur dan.
2: George Clinton zou ook wat liedjes hebben geschreven.
1: Ja, maar dat hoor je meteen. Ja. Ja, dat hij zijn invloed hier heeft uitgeoefend al. Maar ik weet dus niet of hij hieraan mee heeft gewerkt. Maar het heeft wel echt die vibe van George Clinton.
2: Aan dit album wel, dacht ik.
1: Ja. Dan zal het inderdaad mede geproduceerd zijn. Ja, gaan we van 89 naar 1995. Ook een legendarische track. Ja, ik blijf gewoon heel even bij de rap. Ik vind het gewoon erg leuk. Deze track uit 95 door Ski Low. En dat nummer heet I Wish, dus niet van Stevie Wonder. Maar wat zo leuk is, is ja, die jazzy beats en die flinke dosis zelfspot. Wat ik net al zei, niet heel herkenbaar bij hiphop. En, ja, en dat vrolijke, erg leuk deze track.
3: Jam FM.

0: je hoorde Kilo, I Wish. Ja, dat is wel heel leuk, deze ja, zelfspot eigenlijk.
1: Nou, I Wish I Was A Little Bit Taller. Er was afgelopen week in het nieuws dat er een influencer is overleden aan dat hij een lichaamsdeel van zichzelf wat taller wilde maken. En hij is overleden aan die ingreep.
0: Dat is een heftig verhaal.
1: Nee, maar ik vind het ook heftig, want tegenwoordig, iedereen vergelijkt zichzelf met social media. En het komt natuurlijk uit onzekerheid, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, iedereen is anders.
0: De hele dag word je van alles voorgeschoteld.
1: Klopt, maar het beste is denk ik gewoon om jezelf te focussen. Ja, het is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar focus op je eigen voortgang in plaats van te kijken naar wat andere mensen bereiken. En toch?
0: Ja, maar het is zo eenzijdig. Iemand zei dat, ze zeggen dat trouwens voortdurend.
1: Ja.
0: Jutta Leerdam zei dat. Volgens mij was ze ergens te gast op tv bij iemand in een van de programma.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet de daadwerkelijke, hoe zeg ik, weerspiegeling van mijn leven. Hè, wat zij laat zien op Instagram.
1: Ja, iedereen laat altijd zien wanneer het goed
0: maar
1: gaat.
0: Maar dat is jouw leven niet. Dat zijn gewoon een paar momentopnames.
1: Ja.
0: Maar dat is niet volledig.
1: Nee, klopt. Ja. Iedereen maakt heeft zijn eigen struggles. Maar ik vond het wel een heel heftig nieuws.
0: Ja.
1: Gewoon dit nummer, I Wish I Was A Little Bit Taller.
0: Oh.
1: Ja, kijk, ik bedoel, de een is lang, de ander is kort. En we zijn
0: ruine
1: allemaal
0: ogen, blauwe ogen. Ja, accepteer gewoon hoe wie je bent.
1: Probeer gewoon te waarderen wat je hebt gekregen. En daar moeten we het mee doen.
0: Ja, dat. Nou, mooie boodschap. We gaan naar Bonar Bradbury uit 2010. En ook weer een beetje een soort van elektronische track. Maar nu, ja, genoeg funk aanwezig om, hoe zeg je dat? Het dansbaar te krijgen. En ik vond deze heel verrassend. Ik had hem al even niet gehoord uit 18 oktober 2010. Shula Grant, Bonar Bradbury.

0: Ja, nee, deze heb je me echt verrast, Julia. Met deze,
1: zo lachen.
0: Met deze instrumental heb je me verrast.
1: Heerlijk, toch? Ja. Geen vocalen, maar het super lekkere track. Nee, goed, wij blijven nog heel even in mijn Purple Rain. Ja, ik moest echt even bijkomen. De auto ook de hele weg terug. In mijn auto moest ik Purple Rain. Ik ben gisteren naar de bioscoop geweest. Purple Rain voor het eerst gezien.
0: Maar je hebt even een dilemma nu, hè?
1: Ja, wat gaan we draaien?
0: Want... Lolly Lolly of Are You My Baby?
1: Ja, wat gaan we doen? Ja, ja, de lijn staat open.
0: Ik lust wel een
1: maar
0: lolly.
1: Maar ze waren dus inderdaad gisteren, ook natuurlijk, in die film. Mm-hmm. Dat was niet superveel tekst, maar ik vond het wel heel gaaf. Ja,
0: ik lust wel een lolly, hoor, Jules.
1: Ja, gaan we voor Lolly Lolly? Wij gaan naar Wendy en Lisa. Lolly Lolly.

0: Nee, maar Jules, dus die Purple Rain draait nu in de bioscoop. Welke bios nogmaals?
1: Nee. Dat was eenmalig. Oh. Dat was zo cute.
0: Eén avond maar.
1: Ja.
0: Oh.
1: En ik zei meteen, ik heb Purple Rain gewoon nog nooit gezien. Laat ik hem dan in godsnaam op een groot scherm gaan kijken.
0: Dat is heel leuk, ja.
1: Dus ik was hartstikke enthousiast, allebei dus, mijn vriendin en ik. En we hadden popcorn mee. Ja, het was kneuterig, maar zo leuk. Ja, dat is gewoon leuk. Maar goed, dat was dus Wendy en Lisa zaten ook in Purple Rain. En ja, ik blijf toch een beetje in die prinsstemming. Ik wilde verder eigenlijk nog vragen, wat ga je nog doen dit weekend?
0: Bijkomen.
1: Waarvan?
0: Van alles.
1: Van alles,
0: oké. Van afgelopen week, ja. Nee,
1: ga je nog naar de Dam tot Dam kijken?
0: Nee. Dat is een beetje te druk voor mij op dit moment. Mm, ja. Eventjes, ik heb veel tijd voor mezelf nodig, mensen.
1: Is heel belangrijk.
0: Ja, ik moet even...
1: Ja, we gaan weer naar binnen keren, want de herfst begint.
0: Ja.
1: Allemaal weer als cocoon naar binnen.
0: Het kost toch wel energie om zo'n radio
1: omhoog.
0: Om radio in elkaar, om toch wat nummers. Ik ben de hele week bijna bezig om tracks uit te zoeken. Ja, ja toch? Ja. Ben jij ook?
1: Ja.
0: Toch of niet? Nou, niet uren. Maar het is,
1: maar het is gewoon heel erg leuk. Wij zijn allebei muziekfanaten.
0: Ja.
1: En,
0: we liepen al met de eerste Walkman in de jaren 80.
1: Ja, zeker.
0: 80, ik
1: absoluut.
0: Ook.
1: Absoluut.
0: Ik weet
1: was
0: nog,
1: ook te zien, hè? Purple Rain.
0: Oh,
1: met de gezette bandjes.
0: Ja, precies. Oh. Ik weet nog, ik ging op vakantie naar Oost-Europa. Ik was heel jong. Ik had mijn Walkman mee. En het was voor mij echt mijn speelgoed. Mijn Walkman is helemaal geen speelgoed. Dat al die familieleden daar, die wilden dat gewoon van mij afnemen. Ja, want jullie hebben het toch goed daar in Nederland.
1: Oh god, ja. Ik dacht, wat doe je? Oh zo.
0: Don't touch my Walkman.
1: Ja.
0: Dat is mijn ding.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, daar zit mijn muziek op. Dat is gewoon mentale voeding, toch? Dat is je...
1: Absoluut. Kan niet zonder muziek.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee,
0: we zijn
1: nee.
0: music junkies.
1: Nee. Maar goed, wij gaan muziek. Wij blijven een beetje in Purple Rain. Sorry mensen, maar niet zozeer Purple Rain Prince. Maar Sheila E. met een speciale club edit versie. The Glamours Live. En dan met dit nummer gaan we eruit. Volgende week zijn we live.
0: Oh,
1: dorp Duivendrecht.
0: Duivendrecht.
1: Ja. En ook heel mooi, ruim, leuke programma's allemaal. Dus blijf vooral ook volgende week zaterdag luisteren naar Jam FM. Maar vooral de hele week.
0: Hey, wat leuk.
1: Always smooth
0: dus
1: and funky.
0: In Duivendrecht Dorpsplein live.
1: Ja.
0: Jam FM zaterdag.
1: Volgende week is
0: leuk.
1: Dat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Goeie koffie daar hoor. Ja.
1: Nou kijk. Dus mensen, kom vooral langs.
0: Mm-hmm.
1: Superleuk. Heel fijn weekend nog. We gaan eruit met de Glamorous Live van Sheila E.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop. En wethouder bezoekt All Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van de Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilensteden betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van Old Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat Old Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: summer. Jam FM.
1: Get on down and party.
2: Listen to DJ Funko now.

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in de mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: This is Woody Cunningham from the group Clear. Check out DJ Funkinauts on Soul Files.

0: werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Here's some funk for you.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want daar is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft eigen kinderspel uit en Sportweek Ouder Amstel van start met opening nieuwe sportvelden Duivendrecht en Sportcafé. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft een eigen kinderspel uit en is al meteen geselecteerd voor het grote speelgoedboek van Bol. Het spel heet Lokomoki en is te verkrijgen bij Spree in Ouderkerk en dus Bol. In oktober verschijnt bovendien al een tweede editie, de Lokomoki Feestdagen editie. Lokomoki werd eind juni gelanceerd als spel voor peuters en kleuters tijdens bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een reis of het wachten. Voordat de nieuwe editie officieel wordt gelanceerd, krijgt Ouderkerk een primeur. Op vrijdag 25 september organiseert Kelly van 3 tot 5 een Lokomoki spelletjesmiddag bij HeyU. Kinderen kunnen binnenlopen om samen te spelen en de nieuwe feestdageneditie is daarvoor het eerst te bekijken en te kopen. Tijdens het jaarlijks sportcafé Ouder Amstel heeft wethouder Maarten de Groot

0: aanwezigheid van betrokken sportclubs en voormalig wethouder Victor Frequin de nieuwe sportvelden in Duivendrecht op Sportpark De Hoop geopend. De grote opent tevens de Nationale Sportweek. In de komende week worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals op 27 september de roeiregatta in Sporthal Mindelwijk. Tevens is men erg blij met de nieuwe Jeu de Boelbaan. Er werd ook veel aandacht geschonken aan de inzet van vrijwilligers. Met de nieuwe sportvelden is er weer ruimte voor vrijwilligers, kaderleden en zo weer nieuwe leden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl. Jam in summer.
2: Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada, dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank. En verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Jody Wortley, Looking for a New Love. En net Mellow Mood. En dat is de debuutsingle van de Britse band Pressure Point uit 1985. Straks Ingram Street, Don't Disturb This Groove. Alsjeblieft niet. Eerst Double Exposure, het tweede studioalbum van Mason. Komt uit Nederland natuurlijk. Uit 2014. Uitgebracht op zijn eigen label Animal Language. Het album combineert house, disco en synthpop. Met gastbijdragen van onder meer Zola Jesus en Stevie Appleton.

Ingram Street en Don't Disturb This Groove. Tot aan de break nog Jennifer Holliday, For Baby Tonight. Eerst 5 Star, tussen 1985 en 1988 breken ze door met All Fall Down. Dat in Nederland de top 10 in de hitlijsten bereikt. Ook Can't Wait Another Minute, Love Takeover en

0: en Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het weer wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgeleven hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All-Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

hoorde Lella Hathaway met 47th Street. En daarvoor Michael Henderson, You Wouldn't Have to Work at All. Straks Lucas Seto, eerst John Whitehead. Dit is Bob.

Dit was de Chris Baxter remix van Keto Kind of Love, Luca Seto, voor Joan Whitehead met Body Move. Ik heb deze nog voor je, tot aan een break. We'll Make It, uit 1982 van Mike en Brenda Sutton, uitgebracht op het bekende Sam Records. Blijf

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop. En wethouder bezoekt All Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilensteden betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van Old Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat Old Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Z Factor, You Gotta Give It Up. En daarvoor I Wanna Get Close To You van Vernice Thomas. En dat is de jongste dochter van Rufus Thomas. En de zus van de Queen of Memphis Soul, Carla Thomas. Straks heb ik voor je Will Downing. Eerst Back To The Days. Hier is

0: Downing was dat en Security. Straks Keep It Inside.
1: Dan moet je daar wel niet van denken.
0: Van Sherelle. Eerst Stepping Out van Kool & The Gang. Dat is weer zo'n lekkere klassieker die je meteen in de juiste stemming brengt. Uitgebracht in 1981 en te vinden op het album Something Special.

0: van 5:30.
1: Dit is ons Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Het bestuurder lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties

0: Derksen, Kelly Plaster, Kolsteeg heeft eigen kinderspel uit. En Sportweek Ouder Amstel van start met opening nieuwe sportvelden, Duivendrecht en Sportcafé. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Oude Kerkse Kelly Plaster, Kolsteeg, heeft een eigen kinderspel uit en is al meteen geselecteerd voor het grote speelgoedboek van Bol. Het spel heet Lokomoki en is te verkrijgen bij Spree in Oude Kerk en dus Bol. In oktober verschijnt bovendien al een tweede editie, de Lokomoki feestdageneditie. Lokomoki werd eind juni gelanceerd als spel voor peuters en kleuters tijdens bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een reis of het wachten. Voordat de nieuwe editie officieel wordt gelanceerd, krijgt Oude Kerk een primeur. Op vrijdag 25 september organiseert Kelly van 3 tot 5 een Lokomoki spelletjesmiddag bij HeyU. Kinderen kunnen binnenlopen om samen te spelen en de nieuwe feestdageneditie is daarvoor het eerst te bekijken en te kopen. Tijdens het jaarlijks sportcafé Ouder Amstel heeft wethouder Maarten de Groot in aanwezigheid van betrokken sportclubs en voormalig wethouder Victor Frequin de nieuwe sportvelden in Duivendrecht op Sportpark De Hoop geopend. De Groot opent tevens de Nationale Sportweek. In de komende week worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals op 27 september de roeiregatta in de sporthal Bindelwijk. Tevens is men erg blij met de nieuwe Jeu de Boelbaan. Er werd ook veel aandacht geschonken aan de inzet van vrijwilligers. Met de nieuwe sportvelden is er weer ruimte voor vrijwilligers, kaderleden en zo weer nieuwe leden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.

Do You Still Want To, hoorde je van de SOS Band. Ik heb er nog twee voor je. Straks Mondo Freaks, Won't You Decide. Eerst de Horn Section met Lady Shine, vrolijke blazers, een funky baslijn, pure feel-good muziek. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. Ik wens je nog een mooie avond.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de Kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
7: Here we go.
4: Saturday Soul.
8: Met Leno
9: Muit.

0: van 6:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Het weer wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Leden van 3 verenigingen uit Ouder Amstel op pad voor lotenverkoop voor de grote clubactie. Een woningbouw op Amstel Eiland na jarenlange voorbereiding van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. Leden van 3 verenigingen uit Ouder Amstel gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie.

0: verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Clubs uit de Oude Kerk die meedoen zijn Zwem- en Poloclub De Snippen en VV Oude Kerk. En in Duivendrecht doet CTO 70 volleybal mee. Van ieder verkocht lot gaat 85% van de verkoopprijs naar de deelnemende clubs. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zit er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt 100.000 euro. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen en de trekking vindt plaats op 3 november. De bouw van woningen op het Amstel-eiland is afgelopen donderdag met een feestelijke opening van start gegaan. Op het eiland komen vrijstaande woningen, landhuizen en 2 appartementgebouwen. Het bekende blauwe huisje keert terug als conciërgewoning bij de entree van het eiland. Er komen woningtypen in alle prijsklassen, aldus wethouder Slettehaar. Op het Amstel-eiland worden uiteindelijk 13 kavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd en 15 appartementen verdeeld over 2 kleinschalige gebouwen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
4: Hi, this is Evelyn Champagne King.
5: Hey, I'm Al Jarreau, and I'm happy to be here on Jam FM.
6: This is Sharon Brown.
7: Hi, I'm Scotty.
8: I'm Walton.
9: And I'm Lavelle.
10: And we're the Whispers.
11: And you're listening to Jam FM.
12: Hi, this is Tom Brown, and you're listening to Jam FM. Always

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA. Gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank en verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlem en Meer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgelegen hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
12: Wij zijn voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop en wethouder bezoekt All Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van All Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat All Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix on with
6: Manhattan Funk.
5: Jam on Saturday.
7: Jam,
5: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix on. Jam FM.
5: Showtime.
6: Manhattan Show.
8: That's right. I said, you boom, chicka, chicka, chicka. Chicka, chicka, boom. Boom, boom, boom, boom. That's right. I said, you boom, chicka, chicka, chicka. Chicka, chicka, boom. Boom, boom, boom, boom. That's right. I said, you boom, chicka, chicka, chicka.
9: All happening now, right here on the Manhattan Show.
10: The beat gets a little harder now, and the feeling is funky.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
2: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
4: Jam, Jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: 24 Jam Classics in een 60 minuten beatmix, non-stop achter elkaar met onder andere Luther Vandross, Jelly Bean, Princess, Sherrick, Clear, The Sister Sledge, Spoonie G, Evelyn Champagne King, Little Benny and the Masters en Teddy Pendergrass. Maar we beginnen met Gwen Guthrie. Hier is Peanut Butter. Veel plezier.
3: This is Jam FM. Jam Mix on with
4: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: 23 oldschool dance classics het komende uur in Jam Mix On met in deze non-stop mix onder andere Scritti Politti, Alexander O'Neill, The Brass Construction, 5 Star, Eugene Wild, The Temptations, The BT Express, Larry Graham, Confunction, Luther Vandross en Chic. En we starten de mix met Cool in the Gang met Big Fun. Have fun!
5: This is Jam FM.
6: Jam Mix On with
7: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
6: Smooth and funky to the bone.
5: Jam.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Weer een uur Jam Mix onderweg. 22 80's Jam Classics in een 60 minuten mix. Met dit uur onder andere Positive Force, The Brothers Johnson, Chocolate Milk, Zapp en Roger, Thelma Houston, The Whispers, Michael Jackson, The Gap Band, George Benson, Cool and the Gang, Unlimited Touch en High Fashion. Maar we starten met Rolls Royce en Magic Touch.
4: Kiss is Jam FM.
5: Jam Mix on with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
7: Yeah.